0: woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
3: Kom binnen, mannen.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
6: Yeah.
0: We're Galaxy Radio,
5: and you know the vibe.
4: Hey, yo. Yo. Everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
9: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio.

0: Your soundtrack of summer.
1: Lima.
2: Yeah. Wie gaat je helpen deze tijd als je niks meer hebt? Je bent

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
0: Oh.

Tyson. Tyson fighting die pussy naar Tyson. Zij wil gaan strikken uit iron, iron. Mike, iron, Mike, iron, iron. Oyster, what about your love life? Amazing. Ben vergezellen, I'm dating. Praat niet aan mijn meid, zij steken. Sing some more liedjes, the body is tea. Dan is ze super amazing. Sing some more liedjes, the body is tea. Dan is ze super amazing.

0: station or online at galaxy.radio.
1: Je vindt dat is lit. Domme bitch, dikke ak, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L, I, D.

0: Wat heb jij gemist uit de Carjay en DNA show?
1: Ja, ik ben hier. Ja, ook. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is what your favorite station sounds like.
2: We are Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio, where the biggest

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
11: We are
13: hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: It's Galaxy in the morning time.
17: Yeah. 3, 2, 1.
18: Listen. Turn it up.
19: Let's go.
11: And now, back to the stars with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
16: Top of the morning to you. If you're just waking up, if you're just checking in, you already know what time it is, baby. Couple down after your 6 o'clock. Russian and Rao is on the way. That's by Santa. We also got some Kevin and Roxy Decker coming through for you, talking about your hip May. All right? Let's get this Mayday Monday started.
6: We are Galaxy.
20: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
21: Non-stop hip-hop.
22: Me, myself, one-third, Quavo.
23: This is Travis Scott.
24: Let him know.
25: Migos in the building.
26: What up, it's your boy DJ Mustard.
27: Hey, yo, this is Cardi B.
28: What's up, this LMA?
29: Turn it up, this is Future.
6: We

to Richie and Tony. This is the Galaxy Morning Marathon.

Life from the Galaxy Morning Marathon Studio. This is Galaxy Radio. Ik maak een movie elke keer als...

0: representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Pidikyal Dem. Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro, and Ivan. Every Saturday, Righteous Soap. Only on Galaxy Radio.
2: Sugar.
3: Wat is er gebeurd?
2: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
4: Als aannemer, veel stress.
2: De man die door iedereen wordt begeerd.
4: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
2: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
2: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Wat was je van plan dan?
4: We praten thuis, oké. Okay.
2: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
7: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
2: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
3: Gina, dit was niet jouw schuld.
2: Vanaf 17 september in de bioscoop.
8: Bring the real
9: hip hop
8: back.
10: Bring the hip hop back.
2: And back
11: with more bangers on Galaxy Radio.
10: We wreck the culture.
12: What? You know, sir.
13: It's time.
14: I think it's about time you
13: wake up. Time to wake up with the Galaxy Morning Marathon.
11: Weekdays from 6.

0: Facebook.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 7 a.m.
8: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
16: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
17: We are
18: hey.
17: Turn up
18: Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
17: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.
21: That's right, 7 o'clock. Hello.
22: Hey.
23: All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
24: Let's go.
25: 5, 4, 3, 2, 1.
21: Man, that 5.4321 came through. No, I don't know why. I was here for you with the waka. But first, though, Stormzy featuring Ordeal with 24 hours. Top of the morning to you, baby. Hey, man, we here for a good time, not a long time, all right? Good morning. Hey. Can somebody say 7 o'clock?
26: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
27: It's a new day.
28: I'm up early, I'm never late.
26: This is Galaxy.
29: What's up? It's Lil TJ.
30: What's up? It's 21 Savage.
31: It's Vito, baby.
32: What's up? What's up? What's happening?
33: What's up? It's Smoke.
34: What up? It's your boy Lil Durk.
35: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P.
36: T.I., man. You understand that?
26: We are

0: in love. But first, though, Drizzy Drake is coming through with Too Hard for the Radio. Richie Styles, Tony Q, straight down to that 10 o'clock. Man, oh man, oh man, big vibes, big energy. Oh, wait, I got some hook in here also. That's by Dior. Look out for that, okay? It's coming! Load in.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
4: Kom maar binnen, jongens.
3: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
1: These are the bangers on

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: We are...
10: Hey.
1: Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
13: Galaxy in the morning time. Guess what time it is?
14: This is where the biggest stars come to play.
15: We are Galaxy Radio.
16: Yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
17: Back.
16: Back with the flow and I'm back with the vibes.
17: Back
13: with the flow, back with the vibe. Which is out, Tony Kiona, check it with you. Idali's here too, but nooit echt van mij. But first though, little baby's here though. Dead fresh. Man, that's exactly how I'm feeling this morning. I am feeling fresh, alright? Couple down after your 8 o'clock hour. Hey, look out for your big motivational quote that's coming up in a little bit. And yes, I got a good one for you. Tony

0: is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Hier on Galaxy Radio. Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Tina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop. Hey. We are Galaxy Radio.
2: We're the biggest stars.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in?
10: A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
16: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
17: We are
18: hey.
17: Turn up
18: Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
17: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.
21: It's Galaxy in the Morning Time. Richie Styles, Tony Q in the building.
22: Back up. I'm gonna get back up.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 10 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750, met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: Let's go!
7: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
6: Right here!
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are
11: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
15: Maandagochtend, het begin van jouw werkweek en het begin van mijn werkweek. Er moet geld verdiend worden, want alles wordt duurder. Ik ga zo meteen jouw werkdag een stukje leuker maken met tracks zoals deze die eraan komen. Rihanna 4 of 5 Seconds en zometeen Ben met Serrano.
14: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Even terugblikken naar mijn weekend. Ik liep gisteren over de Grote Markt in Breda. En ik zie daar alle terrassen helemaal vol zitten. Vorige week was ik op een groot festival. En ik zie daar mensen eten kopen van minimaal 12 euro. Tickets zijn uitverkocht. Wat gebeurt er in Nederland? Want we hebben allemaal geldtekort. En toch zie je dat we allemaal met z'n allen volledig alles spenderen. Hoe dat precies zit, ga ik zo meteen voor je uitzoeken. Dus dat hoor je zo meteen. Voor het zover is, is een track die iedere video stoer kan maken. Komt eraan. Where the Who Dat, DMX, komt eraan.
1: We are Galaxy Radio.
2: Let's get it!
1: Hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.

0: Unavailable hoorde je de video, daarvoor hoorde je Where the Hood at DMX, een track die ik gebruik voor mijn stories om ze iets stoerder te maken. Ja. En als je mijn stories een beetje volgt, dan zie je waarschijnlijk regelmatig een story over een terrasje, een weekendje weg, uit eten, een festival. Allemaal leuke dingen waar natuurlijk ook gewoon geld aan toe gaat, maar ik ben daar niet alleen in. We blijven met z'n allen massaal terrassen, festivals verkopen uit. Iedereen gaat op vakantie, misschien wel 2 keer per jaar. En toch hoor je overal tegelijkertijd, alles wordt duurder. Boodschappen, benzine, horeca, eigenlijk alles. Hoe kan het dan dat we allemaal het gevoel hebben dat we minder te besteden hebben, maar toch blijven we spenderen aan leuke dingen? En ik ben daar even ingedoken. En een van de redenen dat we met z'n allen gewoon blijven spenderen is dat de lonen gestegen zijn. Daardoor hebben we dus met z'n allen eigenlijk gewoon wat meer geld om het te kunnen opvangen. Daarnaast hebben we veel spaargeld. Niet iedereen, maar een groot deel van Nederland wel. En misschien nog wel belangrijker, we willen gewoon niet besparen op dingen waar we echt plezier uit halen. Dus misschien letten we minder op boodschappen of meer op boodschappen. Misschien spenderen we minder aan wat kleding. Maar dat weekendje weg of die festival met vrienden, die willen we toch blijven doen. Het gaat allemaal om de experience. En natuurlijk een beetje gezichtsbedrog, want kijk, we zien het volle terras, maar de mensen die thuis blijven, die zien we natuurlijk niet. Dus het gaat ergens een beetje om, ja, een experience, maar niet alles zien we van elkaar. Dus misschien hebben we niet allemaal ineens meer geld, maar merken we vooral dat we gewoon meer moeten doen, of meer betalen eigenlijk, om hetzelfde leuke leven te blijven leiden. Dat was een mond vol. Maar bij deze de analyse. Zometeen. Me and You, Tams en nog Aaliyah. Are You That Somebody?
1: Ladies and gentlemen.
2: Say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.
5: Or online at galaxy.radio.

0: Het gaat tegenwoordig allemaal om de experience wat ik je eerder vertelde. En ik had deze vrouw graag in het real life willen meemaken. Aaliyah, hoorde je Are You Dead Somebody? En ik hoop de volgende vrouw nog een keer mee te maken. Ook in real life. Misschien een performance in Nederland. Ik weet niet of ze ooit in Nederland komt. Misschien is het al wel zo. Moet ik het even gaan checken. Maar Olivia Dean ga je zometeen horen, Man I Need. En zometeen een all-time classic. Een track die ik draaide op de basisschool. 50 Cent ga je zometeen horen in the club. Hier bij Galaxy Radio. En zometeen jouw favoriete track.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: jij gemist uit de CarJ en DNA show.
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA show vanaf 7 uur hier op

You Can Find Me In The Club, 50 Cent. Zijn debuuttrack wat mij betreft. En waar die in die clippen ook ondersteboven hing. Wat toen heel vet was. Weet ik ook nog. Nou goed. Wat ook vet is, is jouw favoriete working track. Die mag je doorsturen. En hoe doe je dat? Dat ga ik je vertellen.

0: Peekaboo.
1: Peekaboo bij Galaxy Radio. Ja. Zometeen jouw favoriete working track die je mag doorsturen via 085-029-4x2. Ik hoor graag van jou wat jij graag wilt horen. Het mag jouw favoriete working track zijn, je vacation track. Alles wat past bij jouw huidige situatie, stuur het door. En ik hoor het zometeen graag van je. En misschien draaien we hem wel. We are Galaxy. Did you know that?

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Hij is aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké. Okay.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gebaasd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
13: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: We are hey. Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
16: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
17: Zometeen gaan we naar de Ultimate Party Track en een Ultimate Throwback. Hetzelfde nummer is dat uit 1993. Waar een hele simpele tekst bij hoort. Je hoort zometeen welke track het is. Eerst nog nieuwe muziek. Dead Fresh, Lil Baby en zometeen jouw favoriete working track.
16: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio.

Ja, ik vraag me dus vaak af bij rappers en artiesten, hoeveel van wat ze doen is echt en hoeveel is een soort act? Dus wanneer is iemand zichzelf? En deze artiest, die is allebei eigenlijk. Ik laat het je horen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Ik vroeg aan jou, dus stuur jouw favoriete track door. En ik kreeg één artiest in bijzonder doorgestuurd. Een artiest die enorm bekend is trouwens. Maar die ook een alter ego heeft. Waarbij die even wat anders kan zijn. Hij kan daar een beetje overdreven zijn. Provocerend en echt irritant. Grappen maken over beroemdheden, popcultuur. En het idee dat de muziekindustrie allemaal dezelfde artiesten probeert te maken. Ik heb het over Slim Shady. Oftewel Eminem. Met zijn alter ego dus. De Real Slim Shady ga je horen hier bij Galaxy Radio. These are the Afro sounds of Galaxy.

0: Ik heb hem ooit eerder in de studio gehad. Tolua hoorde je bij Galaxy Radio, Take Off Your Clothes. En ik zou zeggen, ga hem ook checken, want die man is mega goed. Dan hoorde je Eminem, The Real Slim Shady. En een track hadden ze nodig. Het label had een track nodig, een toegankelijke track. En daar kwam The Real Slim Shady uit, een soort radio-vriendelijke track. Nou ja, goed. Uiteindelijk dus een mega hit geworden en we draaiden hem dus voor jou. Jouw favoriete working track. Zometeen een all-time classic.
1: The days are longer, the nights are hotter.
2: Cool hot, cool down.
1: And the music is louder on Galaxy Radio.
3: Good friends, good food, good weather.
4: Summertime, summertime.
1: And the biggest summer anthems on Galaxy Radio.
5: It's gonna make me, it's gonna make me.

Alles gaat mee, alles gaat mee. Mijn jongens die wagen nog op. Broek stond vaak op de blok, maar dat bracht me geen fok. Die lijf die is nog steeds gefokt, maar die was kapot, want mijn vader zat lop. Free al mijn niggas daar binnen, meneer zit zijn tijd op zijn

0: Ze kennen mij niet, ze kennen mij niet. Black on black in de nacht op Nike. Zonder ID, zonder ID. Masker op met de tas op mij. Ik ben in de wijk, er is veel gezeik. Veel risico's, maar het is die life. Is er een stack, dan is die van mij. Ik ben een bandiet.
1: Bandiet, bandiet.
2: Galaxy.
3: Yeah.
4: Back in the day.
5: Drop the real hip hop.

0: De man die onlangs tekende bij Ronnie, Karel hoorde je ADF, Ronnie Flex, All My Ladies, daarvoor die je Naughty by Nature. Met een hele simpele tekst, hey ho, oftewel Hip Hop Array. Een track uit 1993. Dat zijn tracks, hè. Wat een banger. Zometeen gaan we richting de lunchpauze. Maar voor het zover is, heb ik er nog twee voor je klaarstaan. Trouwens, ik heb er nog meerdere voor je klaarstaan. Maar eerst is deze. Daisy Dukes komt eraan naar 24 Hours Stormzy hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: this away you miss last Saturday pan fitty call them.
1: Puta, nema bas. Saj se je or...
2: Ena pan me të tau di je dio të dhe kalde. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjeldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fidi Gjeldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, righteous soap, only upon Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Daisy Dukes. En zometeen is de lunchbreakmix voor jou. Die we gaan draaien met Sydney Cracker. Die gaat zometeen de plaat aan elkaar draaien tijdens jouw lunchpauze. Om je lunchpauze iets meer energie te geven. Iets meer gevoel. Iets meer fun tijdens je lunchpauze. Hoor je dus zometeen is nog Die Trying Party Next Door. Na deze show en zo eraan. Tella.
1: This is hip-hop on Galaxy Radio. Hip-hop,
2: yeah.
1: Where the biggest stars come to play.

0: make it worse. Die Trying met Galaxy Radio, ja. Die Trying, de Voor Je Te Laat Show is zo te ran. Zometeen een lunchbreak mix met Sydney Gregor. En ik ben er morgen gewoon weer. Ik ben er voor jou iedere werkdag van 10 tot 12. Om jouw ochtend iets meer energie te geven. En zometeen een lunchbreak mix dus. Om jou meer energie te geven tijdens je lunchpauze. Tot morgen.
1: We are Galaxy.
2: Back to the hip hop.
3: You already know.
1: Galaxy.
4: This is
1: you. Galaxy.
5: Got the club going up.

This is Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play.

0: all day, nigga.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer tenslotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten in de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: We are
11: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
1: Let's

0: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.
1: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
2: Ja, nee? Maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
3: Kom maar binnen, jongens.
2: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
1: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Bring the real
5: hip-hop.
4: Bring the hip-hop back.
0: And back
6: with more

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Sugar.
15: Wat is er gebeurd?
16: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
16: Vanaf 17 september in de bioscoop.
17: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
18: We are
19: hey.
18: Turn up. Galaxy Radio.
20: Dropping hip-hop.
18: Dropping another hour packed with music.
21: This is what we sound like, baby.
18: Let's go.
22: Galaxy. This is where the biggest stars come to play.
23: Yeah, as we come back to the hip-hop.
24: This is DJ Khaled.
25: Yeah.
24: This is Galaxy.Radio.
26: Lil' Bruh.
27: And there's two times.
28: SZA.
29: Drake.
30: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.Radio.
31: You're number one for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m.
2: Dit is het Galaxy Nieuws. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. Die was in het verleden tot 31 augustus. Maar nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om beter rond te kunnen komen. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanmorgen weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de staat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. 6 tot 7 overwegend islamitische landen hebben interesse getoond voor het Defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Bangladesh en Egypte zijn als mogelijke nieuwe leden genoemd. Vandaag komen vertegenwoordigers bij elkaar in Istanbul voor een overleg over de militaire samenwerking. En de Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de economie in Turkije, steeg jaar op jaar met 3,5%. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: We are
7: Turn up.
0: Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
8: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
9: You can't stop it.
10: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
11: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
1: Follow us on Instagram.
0: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 3 p.m.
3: Dit is het Galaxy Nieuws. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka. Een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruiken van songtesten, waaronder All I Want for Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover de Galaxy News Update.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Hij is aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: Waar de fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
5: We are
13: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
15: This what we sound like, baby.
5: Let's go.
16: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
17: Light them up.
18: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, dit heb jij gemist uit de Carjé en DNA show.
1: Ja. Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. Galaxy Radio.
2: The streets is ours. In your car, on the app.
3: Tapping and vibe out.
2: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app.
4: Bring the real
5: hip-hop.
6: Bring the hip-hop back.
0: And back.
7: With more back.

0: more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Haakon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverref Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Rianne Letchert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop.
10: Stay tapped in.
11: Right here.
12: Cause I said so.
13: This is Galaxy Radio.
14: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
15: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
16: We are
17: hey.
16: Turn up.
17: Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
17: Dropping
16: another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
16: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
20: Ja, let's go. Het is 4 uur geweest. Dat betekent de laatste loodjes van je eerste werkdag van deze week. Ik mag je zometeen richting huis begeleiden met lekkere muziek. Wat dacht je van Distinct? Wat dacht je van Russian met Santa? En Dave & Thames met Raindance? Dat zijn de platen die klaar liggen voor je. Let's go!
21: Testing, testing. 3, 2,
22: yeah. We right back at it.
23: This is...
24: It's on again, come on.

0: I run the streets.
1: Yeah.
2: Weak.

0: Distinct, Habiba en Davo Russian, Rob Alejandro en Ara Star met Santa. En je hoorde Dave & Tams met Raindance. Nou, dat regendansje, dat heb je vandaag wel kunnen doen. Want het kwam af en toe met bakken uit de hemel. Ja, we zijn dat niet meer gewend, hè? Ik bedoel, het is zo lang droog en heet geweest. Dat ik naar buiten zat te kijken en denk, wat gebeurt er nou? Maar dit zijn dus gewoon echt Hollandse buien, gewoon met onweer erbij. Ja, we zijn het eigenlijk gewoon een klein beetje verleerd dat het ook kan regenen in Nederland natuurlijk. Kijk, de zomer is dus wel echt voorbij. En dat merk je ook aan het verkeer, want het is best druk op de Nederlandse wegen. Veel mensen die zijn vandaag ook weer gewoon naar kantoor gegaan. De vakanties die zijn echt officieel afgelopen. Dus aan mij de dankbare taak om je door de file heen te loodsen. Tot 7 uur, baas, ben je hier op Galaxy. We gooien de lijn open. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Laat van je horen. Deel even hoe je eerste werkdag was vandaag of hoe je vakantie was. Ik zou het reuze graag van je willen weten. 085-029-4x2. Zometeen de Holy Grail van Jay. The House of Pain komt eraan met Fed Up, maar eerst Fresh en KM. Hier is Bare Minimum.
1: Boss B is guiding you through your daily traffic jam.
2: Weekdays from 4 till 7.
3: Back with the realest.
1: With the biggest bangers on Galaxy Radio.

Holy Grail van Jay-Z en Justin Timberlake hier op Galaxy. Daarvoor de House of Pain met Fed Up en Fresh en KM met Bare Minimum. Dat is muziek van Nederlandse bodem. En ja, daar krijg je vanavond meer van te horen. Tussen 7 en 9 uur in de nieuwe aflevering van Pers de Aux. Met ook vanavond weer een freestyle. Ga je straks zeggen wie er vanavond in die freestyle zit. Ik kreeg een appje binnen van Romy. Die zegt, vandaag eerste dag op kantoor. Dat viel een beetje tegen, want voor de vakantie werkte ik namelijk thuis. En vandaag voor de eerste keer op kantoor. Ja, Romy, ik kan me voorstellen dat je even moest acclimatiseren. Dat je in één keer weer collega's zag die je gewoon heel lang niet gezien hebt. Misschien dat je gewoon je eigen bureau niet meer. Dat zou kunnen. Dus, en wil je reageren? Laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Je luistert naar Galaxy met nu Ken Jones. I don't mind. En zometeen nog veel meer bangers.

0: Jee. Ja, dat zeg ik dan niet vanwege deze plaat, maar zo heet deze man dus. Hè? Kanye, zou iemand überhaupt hem Jee noemen? Volgens mij blijft iedereen gewoon Kanye zeggen. Kanye West. Je hoorde oké, daarvoor Lil Peep en Falling Down. En Drake was er met Janice Shut the Fuck Up. Het is 31 augustus 2026, laatste dag van de zomer. Althans, meteorologisch gezien. Want morgen begint de meteorologische herfst. Een lekkere tongbreker is dat, hè? Probeer dat maar eens 6 keer achter elkaar uit te spreken. Meteorologisch. Kijk, wij gewone mensen, wij mogen nog even van de zomer genieten. Ik geloof dat op 23 september de zon en de maan en de sterren zo staan dat dan ook voor de gewone mens de zomer officieel is afgelopen. Maar ja, onze weerdeskundigen, de mannen en de vrouwen die iedere avond het weer aan jou en mij voorspellen, die zeggen dat morgen officieel de herfst begint. En als ik zo naar het weerbericht kijk, dan houdt de weergod, weergoden zijn het er meer, houden zich redelijk goed aan de herfst. Het is best onstuimig, dus hou er even rekening mee als je op de weg zit. Hè. Je remleg wordt ook wat langer, dus we zijn het niet meer gewend, hè, die regen. Dus, 085-029-4x2, 085-029-4x2. Als je invloed wil hebben op de playlist van Galaxy, alles is welkom. Als je denkt van, nou, deze plaats zou ik graag willen horen in de auto, laat het dan even weten, 085-029-4x2. En als je vandaag je eerste werkdag hebt gehad, dan zou ik ook graag willen weten hoe het geweest is. Ik bedoel, had je allemaal nieuwe collega's? Of was je net zoals Romy die een appje stuurde ongeveer een half uurtje geleden ook voor het eerst op kantoor omdat je daarvoor thuis werkte? En steeds meer bedrijven proberen toch het personeel weer terug te krijgen in het kantoorgebouw door steeds luxere werkplekken aan te bieden, heb ik gelezen. Dus hoe was jouw eerste werkdag? Laat het weten. 085-029-4x2 heb ik levels voor je. Oh, I'm a superstar. This is where the biggest cars come to play. Let's go!
1: This is Coyle Ray.
2: This Future.
3: Hey, what's up? This Chris Brown.
4: All the hits on Galaxy.radio.
5: The only station that matters, period.
6: We're doing it for the culture.

0: Megan Thee Stallion en Cardi B. Ja, dat is female empowerment op het hoogste niveau. Je hoorde Wannabe en daarvoor Levels met de Fantasy. Zometeen aan 5 en meer bangers. Blijf luisteren naar Galaxy. Ik heb nu Katner voor je met Hit Me Up.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my sh- all day.
3: Pound, pound, the left pound, pound. Yeah. Let my hit the

0: Check out.
1: Check it. Check. Check out. Check out the
0: music.
1: Next.
2: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 5 p.m.
6: Dit is het Galaxy Nieuws. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jette, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor de elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Sugar. Wat is er gebeurd?
9: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina, dit was niet jouw schuld.
9: Vanaf 17 september in de bioscoop.
7: We are
10: hey.
7: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
7: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
9: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
12: En wat mag je de komende 11 minuten verwachten hier op Galaxy? Nou, dit. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ik heb Rihanna voor je klaar liggen met Work, Work, Work. Ja, dat zijn dan echt de laatste minuten dat dat nog mag, hè? Work, Work, Work. Maar eerst Jonne Fraser, I Need Your Love.
9: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
13: Hello? Yeah. Oh, you want

0: Burna Boy en Shakira. Je hoorde Die Die hier op Galaxy. Jonne Vreeser was er met I Need Your Love. En Rihanna met Work Work. En dat werk dat mag afgelopen zijn. Die laptop die mag dicht, die computer mag uit. Je kan de auto in op weg naar je vrije maandagavond. We begeleiden je door de avondspits heen. Zometeen voor Sophie. Ze appte naar 085 029 4x2 Metro Booming. Maar eerst Pete Rock en The Reminisce of You.
1: I reminisce for a spell, or shall I say think back 22 years ago to keep it on track. The birth of a child on the 8th of October. My toast, but my granddaddy came sober. Count all the fingers and the toes. Now I suppose you hope the little black boy grows. 18 years younger than my mama, but I really got beat.

0: We Can Fuck the Night. We hoorden Ghana hier op Galaxy samen met de Burna Boy. Daarvoor Metro Booming, speciaal voor Sophie. Ze appte naar 085-029-42 of we deze plaat konden draaien voor haar bij deze. En Pete Rock was er met Troy, oftewel They Reminisce Over You. Zometeen meer bangers. En ik ga zometeen bekendmaken wie er vanavond in de freestyle zit in Pass the Aux.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
1: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
2: Kom maar binnen, jongens.
1: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
0: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.

and brand new on Galaxy

0: Ja, nieuw. Het lijkt namelijk verdacht veel op het origineel. Alleen er zit een klein beetje een Sensia sausje overheen. Daarvoor KM en blijf rustig. En PZ was er met 2 Million Up. Maandag. Het is 31-8-2026. Tot 7 uur. Bas B hier op Galaxy met nu Frido en Dave Lowe.
1: We are Galaxy. I've been going in, yo. This is where the biggest stars come to play.
2: Hey, every day's a party.
1: Yo, this is Galaxy.

Fenzia, Buzz Up. Als je afgelopen zaterdag hebt geluisterd naar Vidi Gelder met Rockefeller Babe, met Ben Belmiro en Ivan, heb je gehoord dat de nieuwe single van Fenzia eigenlijk een heel oud nummer is. Shy Guy heeft ze in een nieuw jasje gestoken. Nou ja,

Sex.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room.
1: Door de Kendrick Lamar. En These Walls. De muren komen op hem af. En Frido ervoor met Dayflo. Ik had je beloofd om bekend te maken wie er vanavond in de freestyle zit bij Wout in Pass the Aux tussen 7 en 9 uur. Vanavond achter de mic Jay Sice. En wil je alle freestyles zien van Pass the Aux, dan kun je terecht op de social kanalen natuurlijk. Daar zie je alle freestyles die zijn geweest. En natuurlijk ook deze van vanavond. Hey, zometeen na 6 uur beginnen wij je officiële vrije maandagavond. Dat is goed nieuws, want de eerste werkdag die zit er alweer op. Ik ga je achterlaten met Kaya Imani en Latifa. Hier is Birkenberg en ik spreek je zometeen na 6. Hoi!

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hey, ik ben Danny van Flava in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcha. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
5: Booms, booms, you know what I'm saying? Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 6 p.m.
8: Dit is het Galaxy Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de immigratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog, vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
14: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
15: We are
16: hey.
15: Turn up
16: Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
16: Dropping
17: another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.
19: This is where the biggest stars come to play.
20: Everybody, turn it up, turn it up.
19: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
21: En die zegt goedenavond, officiële begin van je vrije maandagavond. Zometeen een klassiekertje voor je. En de Galaxy Throwback van Outkast. Dat heet Heya. Ook Whiskey, het ligt voor je klaar met Band. Maar eerst Lil Baby. Zijn nieuwe single heet Dead Fresh.
22: Galaxy. Yeah. I got my peoples with me.
23: I'm here now.
24: What's good?
1: Wale.
3: This is DJ Khaled.
18: It's Meek Millie.
22: This is Drake.
23: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: Galaxy Throwback, you're the Outcast. En hey ja, ook te vinden op ons spin-off kanaal, dat is Galaxy Throwback Radio. Daarvoor Wizkid en Band en Lil Baby met de nieuwe single die heet Dead Fresh. Hey, zal ik even vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op Galaxy? Een hele hoop. Straks tussen 7 en 9 uur een nieuwe aflevering van Past the Aux. Met Wout op Aux, met vanavond Jay Size als optredend artiest in de freestyle. Vanaf 9 uur neemt Wester 2 over. Van hem over, niet van mij. Van hem. Op Wout dus. En vanaf 11 uur hoor je onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G.
1: This is Galaxy Radio.

0: Ja, we doen er even achteraan, hè. We worden YG en 2 Chainz met Big Bang. En daarvoor Bad Bunny met DDMF. 085-029-4x2, Ton aan de telefoon. Ton, vertel het maar.
1: Ja, ik wil even zeggen dat ik me afvraag waarom mensen maar op je linker rijbaan blijven hangen. En dan vrolijk 90 blijven rijden naast een andere auto die ook 90 rijdt.
0: Ik weet het niet.
1: Echt. Voor mij mogen ze daar flinke boetes op zetten.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ergernisje nummer 1.
2: We are Galaxy Radio.
3: Let's get it.
2: Hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.
4: We are Galaxy.
5: Hey, Bobby, excuse me. Welcome to the city of God.
4: Galaxy.
6: Ayo, Ayo, it's 504, man.
7: Yo, it's Kanye West.
8: Hey, this is Alicia Keys.
9: The city of gods.
4: Your number one in hip-hop.

0: Drake en Nokia. En daarvoor zat Vivian Foreign met The City of God. Zometeen op Galaxy meer bangers. Ik heb een oudje zometeen van Loonis. I Got Five On It. Kun je die nog herinneren? En ook deze komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
3: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. This is what your favorite station sounds like.
4: Galaxy.

0: Lewis en I Got Five On It. En daarvoor zat Joe samen met Soeitran en te laat. 085 029 4 keer 2 Casper aan de lijn. Casper, jij wou even een shout-out doen, hè?
1: Inderdaad, bij deze shout-out naar Simon, Roy, Marian en Zoria. Die samen met mij vanavond weer zorgen dat de toko blijft draaien.
0: Oké, en wat doe je dan?
1: We werken in een distributiecentrum. Pakjes sorteren en versturen dus.
0: Oké, het zal er druk zijn, denk ik. Ja, tegenwoordig gaat alles via de post, hè. Dus dikke shout-out naar jullie. Blijf lekker luisteren. Fijn dat de Galaxy aanstaat. We zorgen in ieder geval dat je prettig werkt. En mocht je klaar zijn met werken, dan zorgen we dat je in ieder geval goed door de avondspits heen komt. Hier op de Galaxy. Met zometeen Mensa, Ben met Serrano. En nu eerst Fresh en KM. Bare Minimum.
2: This is Boss B on

0: Madame Serrano, van Mensa. En Serrano en Doughboy hier op Galaxy. En daarvoor Fresh en KM en Bare Minimum. Meer Nederlandse muziek straks na 7 uur. Puur Nederlands tot 9 uur in Past the Aux met Wouter Pauks. Met vanavond de freestyle van Jay Size. Erachteraan zitten Wes van 9 tot 11 uur. En onze eigen nachtkoningin Rosa G gaat je mee de nacht innemen tussen 11 en 1 uur. En dan beginnen we aan de Graveyard Shift. En morgen wordt de dag weer geopend door Tony en Richie in de Galaxy Morning Marathon. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Hoi!
1: Galaxy Radio on FM, digital radio and online.

0: FM. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezilkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
3: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
3: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
3: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
4: Gina, dit was niet jouw schuld.
3: Vanaf 17 september in de bioscoop.
2: We are...
7: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
8: Let's go.
2: Let's
8: go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
9: Wout presenteert Pass the Aux.
10: Pass the Aux op Galaxy Radio. Terug in de studio hier bij Galaxy. Tijd voor een nieuwe avondshow. Enjoy the music. Dadelijk praat ik wat langer, maar de track vandaag bovenaan de playlist, bovenaan de radioshow, is Jack met Kevin Duivels van de nieuwe plaat Capuchon.
11: Ik rook een gekke weer in neef Chanel Melly. Ik span op cookies, doe weer geen Ben & Jerry. Ik kom uit Zuid, dus ik werd 16, kocht een wegwerp telly. Constant

0: Paasaus op Galaxy Radio. Welkom bij een nieuwe avondshow. Het is jouw host Wout op Aux hier weer in de building bij Galaxy om jou te blessen met de beste Nederlandstalige rap en R&B van afgelopen week. En de laatste weken, want ik heb het gewoon weer allemaal op een rijtje voor jou gezet. Ik was een beetje ziek dit weekend, niet een beetje. Ik lag heel de zaterdag plat, maar ik heb gewoon alles doorgespit. De tapes geluisterd, want Jack heeft bijvoorbeeld de album gedropt. Maar we hebben veel meer. Nieuwe muziek van Moola B, Bokusa met Chief Highguest en Topperig. Samen met de Young Boys een plaat van Clap and Fly. De Summer Gods EP. En ik moet zeggen, ze doen het wel elke zomer inderdaad. Elke zomer Clap and Fly. Standaard komen ze met een EP vol met heat. Dus daarvan heb ik twee van mijn favoriete tracks in de show zitten vandaag. Soundplug met Burleson, Los Pochardi, Proxart, van alles en nog wat. Ik zet het op een rijtje voor jou. Van 7 tot 9 hoef jij je niet druk te maken. Dit is de beste shit die er in Nederland gebeurt. Ik draai het voor je elke week. En we hebben ook een nieuwe Paas de Aux Freestyle in de show vandaag. Van één van Nederlands veelbelovende talenten. Met de naam J-Size. Heeft een Shake Some track die ook een remix heeft gehad. Die TikTok en de interwebs in een houtgreep heeft de laatste weken. Dus vandaag is J-Size in de studio om voor jullie te rappen. Maar de volgende track, want we gaan terug naar de muziek. Voordat je Allo, de nieuwe single van Moola B, gaat horen, is er eentje van de plaat van Siggy & Dins die 2 weken geleden is uitgekomen. Of vorige week, App en Vloed. De track Back to Back, die hoor je bij Paas de Aux. Enjoy the show. Bedankt voor het luisteren. Hier zijn Siggy & Dins.
1: Alles samen, we komen samen thuis. Net als die gesprek in de auto hebben we ook voor de deur, want we zijn buurjongens. En altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt. We hebben een lange route.

0: back, t'es trat way back.
1: Siggy en Dins, hoorde je bij Paas Talks op Galaxy Radio, de track Back to Back. En ik heb meer van Siggy en Dins later in de show, maar het is nu tijd voor die nieuwe Moola B. Hallo!
2: We are Galaxy.
3: This is the hip-hop music.
4: What's good?
5: It's your boy Kendrick Lamar.

mind. Met me stoppen niet en blijven overeind. Dit is iedereen, maakt niet uit, sad, boos, blij. Dit is elk kind die hetzelfde voelt, net als wij. Dit is black, brown en iedereen die op mij lijkt. Dit is werk, pijn, moeite, ook wanneer de zon niet schijnt. Dit is voor degene die er zijn, wil je er niet bij. Dat is juist omdat ze zien, jongen, niemand is als jij. Dit is elk oor, maar ook elk oog die hiernaar kijkt. Vuist in de lucht, als je me begrijpt.

0: Prime shit.
1: Stay away from Dante, samen met Louis Pedro op een beat van Straight Saint, a.k.a. Sterren stralen overal. Je hoorde bij Paastalks op Galaxy Radio. Dadelijk nu Ronnie en Kleine, smaak naar water, maar eerst Yves Laurent, jongeman van de wegen. Let's get it. Yeah.

0: season.
1: Get it poppin', man.
2: Supporting our local talents.
1: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
2: Playing their new music on Galaxy Radio.
0: Ja, het is Mooi Boy Season. Milo laat het lukken met zijn eerste nummer 1 hit. Congrats to him. Maar wij hebben Ferry Bouwman.

0: Download it now. Download it now. Vanaf donderdag 3 september. Elke week op Galaxy.
1: Ik ben Angie Hill.
2: Persoon Famous.
3: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
1: We in here.
2: That's right. You know how we get down when we get down. And when we get down we turn up.
0: Elke donderdag vanaf 9 uur. Hier op Galaxy.
3: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
4: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
5: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
5: Where the biggest stars come to play.
6: Dit is Baz de Aux. Op Galaxy.
7: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief van...

Over bloed en over alle belangen heen. De verbetering die lijkt op een ander ding. Filosoferen over vielen voor vrede. Pivoteren, kijken hoe we moeten teren. Razoneren of kan je niet redeneren. Emaneren valt niet meer te meneren. Misschien voelt hij wel beter. Een manier van negeren.

0: praten niet generiek, maak dikke niet boos of.
1: De volgende keer word ik ietsje te specifiek.
0: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?
2: Doe dat je masker af, doe dat je...

Universal Music. Past Talks op Galaxy Radio, Zonne 6 is in the building. Joey AK, zijn eerste single sinds dat hij buiten is, Back.

vijf keer. Hij vraagt niet eens naar de drijfveer. Die mannen daar pakken die els keer op keer. Dat hebben zij weer. Ik heb veel passen moeten lossen. Beter, die mannen zijn niet met mij meer. Mijn jongens zijn moe. Moe.

Lassa, Christian D, Fresh, alles is oké. Okay. Maar nu zijn we op andere beats. Los Boy Shardy met bijnaam. En dadelijk hoor je Lange met Bottega. Het is Pasta Aux. Let's get it. Los Boy Shardy.

Wout presenteert Beste Aux. Ja, Paasaus op Galaxy Radio. Soundplug uit de BA heeft een track gedoe met FJ en Quinna. Twee talenten van onze bodem. Same girl, hoor je bij Paasaus.

Ja, Soundplug, FJ en Quinna met Same Girl. Je hoort het bij Paasaugs op Galaxy Radio. En de volgende tune die ik voor jou klaar heb staan is van een dame. Zij is zeker niet de Same Girl als iemand anders. Want Sky Indie is een unieke female in de Nederlandse muziekwereld. Met klasse tunes. Dadelijk Nelk, Shigege, Ronnie en Busy, Doe Je Best. Maar eerst Sky Indie met Alleen.

0: er home for hip hop, rap, R&B and Afro music. Better listen up. We are Galaxy.
1: Yes, yes, yes. Paasaus op Galaxy Radio. Het is bijna tijd voor die Paasaus freestyle van Jay Size in de show. Daar ga je even voor moeten blijven luisteren. Dadelijk heb ik nieuwe Jacks. Nieuwe Jack. Met M's soldaat van het Capuchon album wat Jack vorige week vrijdag heeft uitgebracht. En a lot more music tot 9 uur ga je horen. De beste Nederlandstalige rap en R&B, Wout op Aux, I got you. Maar nu, de Youngboy uit Rotterdam. JC, jij weet, bij Paasaus op Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden naar berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. We zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
3: Let's go!
5: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
3: Right here. Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
1: We are
8: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
11: Wout presenteert Pass the Aux op Galaxy.

0: Paas Talks op Galaxy Radio KM met Blijf Rustig. En zoals hij zegt, de album is on the way. Maar dat is iets wat KM al anderhalf jaar roept dat de album on the way is. Op Lowlands is hij nog geïnterviewd. En daar was hij samen met Jandro. Ging het over een collab album. Ook die zou er liggen. Maar ze wachten op de juiste timing. Ik vraag me af of die timing ooit komt. Ik heb wel vertrouwen in een solo album van KM. En op het moment dat hij daar is, weet je wat je moet luisteren om de beste tunes ervan te horen. En dat is Paas Talks op Galaxy Radio. Maar ik heb ook altijd het oog voor de Young Boys. En Clap & Fly zijn hier in de studio geweest al een aantal maanden geleden. Hebben hun hier een sessie opgenomen. En we draaien hun voortdurend als ze nieuwe muziek uitbrengen. Ze hebben het deze zomer weer gedaan. Weer een EP uitgedropt voor de summer. En de bekendste track, denk ik wel, van Clap & Fly. Dat is, waarom vergeet ik nou fucking de titel? Het is Brocco. En daar hebben ze ook een mix van gedropt. Die is ook heel aan. Maar dat is op een house model. Dat draai ik vandaag niet in de show. Ik heb wel nog een van mijn favoriete picks van hun Summer Gods tape klaarstaan. En dat is de track Luxury. Dus daarna krijgen we nog Jack Dylan Klomp van de Capuchon tape. Brooks out Beetje Love. Wordt het langzaam aan tijd voor die Paas Talks freestyle. Maar nu is het tijd voor Clap & Fly. Samen met Sosa. De track Luxury. Die hoor je bij Paas Talks op Galaxy Radio.
1: Stress.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio, and online.
2: Lima.
3: Yeah. Frisse wind, hier is het 42 graden. Niet gegeten, niet geslapen. En Leo aan de tafel, 20 dingen. En ik was alleen met Aapje. Snel gauw, dat is leuk, maar beter denken aan je naaste. Ik deel mijn leed met maten, want ik leed met maten. We waren samen arm toen, net als ledematen. Kom je tekort, je weet ik heb je, hoef alleen te vragen. Zet hem in zijn S.

0: Freestyle Sessions.
1: Staat voor een nieuwe Paas de Aux Freestyle. Hier in de studio bij Galaxy. Niet zomaar eentje. Deze man is next up, man. Je hoort hem bij Paas de Aux op Galaxy Radio. Ik heb het over J-Size. Let's get it, man. Time for bars.
2: Mijn manier is zoveel, man.

0: on, fuck going on, man? You ain't gang.
1: Paas trouwens op Galaxy Radio. Jay Sars in a motherfucking building.
0: Okay.
1: Mooi boy van het zuiden. Next up, big time, hè?
0: Je weet toch, hé, hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
2: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full

0: go.
1: What up, it's your boy Usher.
2: Nationwide on digital radio and online at galaxy.radio and galaxy.tv. This is Galaxy.
3: Ja, nog een shout-out naar Jay Size voor die paastalks freestyle. En after party, Jam Z Burleson. Dadelijk heb ik Dim voor je met Down, maar nu is het tijd voor... Isteran KM Jandro, Passenger...

0: jij gemist uit de Car J en DNA Show?
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA Show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
3: Hey, yo, everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: Pas, yeah, the Hawks.
8: Yes, on the beat, yes, on the beat.
9: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen Garnus en

loop ik met een korte pijp. Raak je lei in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel lijp. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: van al die motherfucking type shit.
1: En ja, boom, helemaal viraal gegaan, dus.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik

0: hip-hop on Galaxy Radio. Hip-hop.
1: Yeah.
2: Where the biggest stars come to play.
3: Het Kasperi-clip wordt uitgesproken. Vaak moest een nigga lang, maar werd hij vrijgesproken.
4: Beat the case.
3: En ik had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy en Life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walter Roem en nigga cruist in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

Sony Plex. Wap bypass the Oaks. Ja, heerlijke track. Een beetje die Kendrick vibes natuurlijk, hè. Heeft Ronnie gechanneld voor die track van D-Double's album. Dadelijk heb ik Oyster 100K Summer voor je klaarstaan. Maar eerst gaan we naar Safji en Kisri, Broke Boy. Hoor je bij Pasta Aux op Galaxy Radio, UK Vibe.

0: is Pass the Aux op Galaxy.
1: Jongens van de achterstand dit, jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek. Ik zie

High Society in rotation, 100K Summer. En het is tijd voor een debuut. Deze mannen zijn nog nooit eerder gedraaid hier in de show, maar vandaag is het moment. Ik heb het over Ik Ha Chaf, Jong Nilo en T-Bag. Samen zijn ze de A-team. En je hoort, can't fuck with us. Pasta House op Galaxy Radio.

Ja, paasdagochtend op Galaxy Radio. Altijd scherp op de volgende generatie, de A-Team. Ik haat Joff, Jon, Nilo en T-Bag. Nog een paar tunes, dan is paasdagochtend op Galaxy Radio voorbij voor vandaag. We gaan naar een andere...

0: Als ik zie OV downgate, ik heb mijn swag gevonden, ik hou dit. Eén persoon kan me niet fake en vies doen, ik stond duidelijk, oké, ik onthoud dit. Yo, het is de OV downgate, ik heb mijn swag gevonden, ik hou dit. Eén persoon kan me niet fake en vies doen, ik stond duidelijk, oké, ik onthoud dit.
1: Galaxy Radio on FM, digital radio en online.
2: Ja, we gaan even tempo verlagen voor de ene laatste track. Want deze is van Moody, is een nieuwe release. Assistent op de productie. De track heet Oranje. En ook een shout-out naar Moody. Natuurlijk ook hier in de studio geweest voor een freestyle. Maar nu tijd voor zijn nieuwe single. Pasta Hawks.

Jij was te mooi om waar te zijn, ik hield alsnog van je. Je zag al mijn red flags, maar maakte ze oranje. Je had zoveel green flags, ik maakte ze oranje. Ja. Ik zag mezelf nooit als iemand die je hart verdiende. Maar ik weet dat ik je zag en dat het goed voelde. Er waren zoveel goede guys die mijn kans verdienden. Maar ik gaf je wat je wil, niet wat je moet voelen. Je liet me twijfelen aan alles aan. Wie ik ben, wat ik wil, welke dingen ik ben. Elke reden dat je hield van wat voor nigger ik ben. Ga je nooit meer kunnen voelen of gaan vinden bij hem. Dat ik liefde nooit geloofde is een trauma ding. Ik zag hoe het al die tijd bij mijn ouders ging. Daarom had ik er van de start geen vertrouwen in. En misschien is dat ook waarom ik de fout in ging. Maar misschien is het een smoesje voor mijn streken. Want ik was altijd degene die je zei ik doe het beter. In het begin zei je dat elke man hetzelfde is. En ik heb nooit het tegendeel bewezen.

Hoe zijn wij geen team, staan nu het WK voor je skippen net als Doku. Maar toen jij me nodig had, verdween ik Avatar Roku. Had ik gezworen op mijn leven, was ik dood nu. Jij verdient een prinses street met net Amalia. De laatste keer dat ik je dat gaf was in Gran Canaria. Nu draait die aux alleen maar Playboy van Tori. Ging van elke week een sorry, naar elke week een body, damn. Je maakte met mijn bullshit altijd korte metten. Want heb je hartje op je story om te fokken met je. Had morgen met je kunnen liggen in een presidential. Maar ben waarschijnlijk met de hoofden en Mbappé special.

0: is Galaxy. It's 9 PM. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. De Noorge brug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door een snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Na meerdere dagen van onderhandelen hebben coalitiepartijen D66, VVD en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Sugar.
3: Wat is er gebeurd?
4: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
3: Tina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.
5: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is?

0: Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crump Snatcher. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: We are...
1: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
3: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
4: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
5: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
6: Een hele goede avond. Van 9 tot 11 uur hoor je Wes op Galaxy Radio. En ik help jou je avond door. En we gaan het weekend een klein beetje verlengen. Hoe we dat gaan doen, met een hele hoop tracks voor je. En ik heb zometeen een banger klaarstaan. Maar niet alleen deze, nog meer straks. Maar eerst nog Drake. Hier bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
6: En zometeen hoor je Spider bij Galaxy Radio.

0: Blijf rustig, KM. Goed advies trouwens. Zeker op zo'n avond als vanavond. Want ja, je hebt het die weekend gehad. Je wil eigenlijk doorpakken op je weekend, maar dat gaat helaas niet. Nee, je moet er rustig aan doen. Want morgen is gewoon weer een werkdag. En dan moeten we op doorpakken. Maar om het weekend toch een beetje te verlengen, ga ik jou vanavond door je weekend, of door je maandagavond eigenlijk heen helpen. En het weekend ietsje langer maken. Je gaat Spaarden horen bij Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
2: Maximum.

0: Of give and take. Wat een combi, hè? Lauryn Hill en Kanye West, die bij Galaxy Radio. I Can't Wait. Wat ook een goede combi is het volgende. De track die je daarvoor hoorde, namelijk Numb Encore. En eigenlijk een mashup van twee bestaande nummers, namelijk Numb van Linkin Park en Encore van Jay-Z. En ze maakten samen een compleet project genaamd Collision Course, waarin eigenlijk hip-hop van Jay-Z gecombineerd werd met muziek van Linkin Park. En ja, het werkte supergoed, want Numb Encore won in 2006 een Grammy voor Best Rap Song Collaboration. Detail, Encore werd oorspronkelijk geproduceerd door Kanye West. En zo is de cirkel weer rond. Wat je zo meteen gaat horen, ga ik jou vertellen. En het zijn twee tracks. Wizkid komt eraan, zometeen Band. En ik heb straks nog Punta Cana, Ronnie Flex. Die is heerlijk. En eerst nog Dan Toliver, New Drop, hier bij Galaxy Radio. Zometeen de Silver Bangers voor jou. We gaan het weekend lekker doorpakken.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: This is where you miss last Saturday pan fitical them.
3: Voelt alleen maar bas. Zij is heel hoor.
4: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
2: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, write your soap. Only upon Galaxy Radio.
5: Everybody, you ready?
6: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
7: Skillet, baby.
8: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
6: Yeah. We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Bring the real
10: hip-hop.
9: Bring the hip-hop back.
6: And back
11: with more.

Zie je het vaak, hè? Artiesten halen inspiratie of uit elkaar of van een gebeurtenis of van een andere track die je hoort ergens als je op vakantie bent bijvoorbeeld. Zoals Jordan Wayne op Curaçao. Die hoorde een track en die dacht, deze sound moet naar Nederland toe. Ja, dan horen. Punta Cana. Baby.

0: La Porte hoort bij Galaxy Radio, daarvoor die Pile en Punta Cana. En daar wil ik het even over hebben, want die track is geïnspireerd op een track uit Curaçao. Jordan Wayne, de producer achter de beat, die hoorde op Curaçao een nummer. En luister maar even mee.
1: Best friends

0: habitaciones.
1: Ja, dat hoor je duidelijk, hè? Dat dat in ieder geval een track is die de inspiratie was voor Punta Cana, die je eerder hoorde bij Galaxy Radio. Jordan Wayne op Curaçao, die hoorde het nummer en dacht, die sound moet gewoon naar Nederland toe. Nou, goede keuze zou ik zeggen. Hey, zometeen nog veel meer tracks voor je en ik ga je zometeen vertellen welke dat zijn. En we gaan lekker jouw weekend verlengen op de maandagavond.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
5: Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden en ondernemers. Een schooldirecteur van een Nepalese middelbare school redde vorige week woensdag 1643 kinderen van de dood door hen snel de bergen in te sturen nadat hij 4 telefoontjes ontving over een naderende modderstroom. 10 minuten na de evacuatie verwoest het water het dorp Nuakot volledig. Na 2 dagen werden leerlingen en docenten per helikopter gered. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
6: The city clocked in.
7: Yeah. In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
10: Sugar.
11: Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Hij is aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: Waar de fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
0: We are
18: hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
0: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
19: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
20: Another full hour met hip-hop en afro bangers en alles erop en eraan. Zometeen dus voor jou heel veel tracks die ik heb klaarstaan om jouw weekend een klein beetje te verlengen en jou de maandagavond door te helpen. Zometeen KN Ben Nova. Na deze Baby Is It A Crime. En zometeen op de weekend.
19: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

We verlengen het weekend vandaag op de maandag. En over het weekend gesproken, deze track is een nummer die groot klinkt, energiek klinkt. En inhoudelijk is het juist heel verdrietig. En het gaat over een relatiebreuk. Waar je eigenlijk vragen, mis je mij eigenlijk net zo erg als ik jou mis? Eigenlijk best sneu. We gaan hem voor je draaien. Cry for me, The Weeknd.

0: pakken het weekend gewoon door vandaag bij Galaxy Radio. En een weekendje geleden, toen stond ik op Lowlands en daar stond een artiest die het volgende zei. Hij zei, dit podium, daar wilde ik al mijn hele leven staan. Want in 2004 speelde één van mijn favoriete bands daar. En toen ik die beelden zag, dacht hij, ja, ik wil ooit voor zo'n groot publiek staan. Hij zei niet welke band het was, maar het werd, ja, hij werd in ieder geval gespeculeerd dat het N.E.R.D. was. Ik heb het over Tyler, the Creator, die afgelopen weekend op Lowland stond op de Alpha Stage voor 15.000 mensen. En het bleek een van zijn grootste shows te zijn tot nu toe. En hij droeg hem helemaal alleen. Geen band, geen extra mensen, alleen maar Tyler. Zijn producties, energie en charisma. En er werd een, ja, mensen noemden het een soepele, geestdriftige headline show. En daardoor stond hij op plek nummer 11 van de top 30 van het hele festival. Aldus Tyler, the Creator, die je gaat horen hier bij Galaxy Radio om jouw weekend nog een beetje te verlengen. Like him, komt eraan. En zometeen nog Future, California Girls.
1: Galaxy Radio. Your favorite hip-hop. Hip-hop. En R&B.

0: Distinct Devotee at Destiny's Child. En die throwback Independent Woman. All the Women Independent. Hoor die bij Galaxy Radio, ja. Zometeen gaan we die, die New Wave tijd even herleven met een track die nieuw is trouwens, maar wel twee leden van die New Wave tijd. Jonah Fraser, Shirek, We're All Gonna Make It. En nog Kendrick Lamar, zometeen King Kunta. En straks nog veel muziek om jouw weekend te verlengen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
3: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
4: Kom maar binnen, jongens.
3: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
2: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
1: These

Zie een track om jouw weekend een klein beetje te verlengen. En we bouwen door richting zometeen Rosa G, die van mij een stokje gaat overnemen. En ik ben er morgen weer in de ochtend. Dus ik ga snel naar huis rijden met de auto. En dan ben ik er morgen gewoon weer van 10 tot 12 in de morning. Om jouw werkdag een beetje door te helpen. Tot morgen.

0: is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Het Goijs Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
5: What the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
6: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.
2: We are
8: hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
10: Rose's Choice,